0: Radio Nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aalrikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend, nam Balou afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Balou's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Balou's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Het seniorenorkest Sint-Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd, ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zeros. Without you, there ain't no place for
4: me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.
7: Unchain my heart. 'Cause you don't care.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat

0: onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aalrikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend, nam Balou afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Balou's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Balou's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Het seniorenorkest Sint-Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Lieshout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders in 1940. Met die vereniging zette van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Witgele Kruis Lieshout-Mariahout. Als zakenman verplaatste hij Abonnee sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote

0: windmolens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aarderikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend, nam Baloo afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Baloo's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Baloo's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Lieshout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders, in 1940. Met die vereniging zette van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariehout. Als zakenman verplaatste hij abonnee sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Het seniorenorkest Sint Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerke. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Lieshout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer

0: Mathieu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders, in 1940. Met die vereniging zette Van Luyt zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariehout. Als zakenman verplaatste hij abonnee-sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd, ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeien het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd, ontvangen binnenkort een e-mail van de

0: VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekelsport betaald. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeit het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Het seniorenorkest Sint-Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse Zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aalrikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend, nam Balou afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Balou's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Balou's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd, ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Lieshout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders, in 1940. Met die vereniging zette van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout. Als zakenman verplaatste hij abonnee-sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou.

Got Me Anyway, Sutherland Brothers en Quiver. En zij zijn vandaag de openers van Klaarwakker. Het is vrijdag geworden, dat is mooi, want de vrolijke vrijdag betekent dat het weekend eraan komt. 11 september is het, hier is de dijk.

0: Homewrecker met Somburg en De Dijk. Nergens goed voor. Ze waren wel goed voor mooie muziek trouwens. Het weer van 20 jaar geleden dan. Het was toen zonnig met sluierbewolking. De temperatuur steeg naar 22 graden. De minimumtemperatuur s'nachts was 13 graden. De wind die kwam uit het zuidoosten en het bleef wederom droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijs.

Your Loving Arms, Billy Ray Martin was dat hier, gepoven zeggen. Voor het feestje van de Gibson Brothers met Non-Stop Dance. Ja, Non-Stop Dansen, dat kun je vanaf vanavond weer doen. Hè, het hele weekend lang, als je niet hoeft te werken tenminste. Nou, veel plezier ermee als je dat gaat doen. Wat een soort recordpoging dan.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Klaar, wakker.

In de Shadows met Rasmus. We gaan naar het archiefnieuws van 11 september, dit keer 2007. De website van 3FM plaatst op 11 september een bericht dat de band Simon en Kimski op 14 september een nieuwe videoclip Bumpy Road presenteren in de Melkweg in Amsterdam. Het is maar dat je het weet.

OMG, oftewel Oh My God, It's Happening. Direct was dat natuurlijk. Hier op jouw station OSR 920. Goedemorgen. Als je er wat later bent bijgekomen, van harte welkom. Misschien net wakker. Misschien ook net afgewerkt. En juist op weg naar huis of net thuis. Zometeen lekker naar bed. Wat rusten dan in dat geval. Wat dan ook, wat je ook doet. Waar je ook bent. En wie je ook bent, je weet het. Je bent altijd welkom bij OSR 920. En 's morgens tussen 7 en 9 van maandag tot en met vrijdag is dat bij het programma Klaar Wakker met u, Brian Ferry. Mama.

voor de fans. All Along the Watchtower. En als je goed luistert naar de gitaar, de hoge tonen daarvan, dan hoor je die van links naar rechts gaan een beetje. Jimi Hendrix dus. Straks na 8 uur zijn we terug met Klaarwakker op dit station. Het instrumentaaltje en zijn verhaaltje dan natuurlijk, want het is vrijdag. En ook 2 van 1 uiteraard. Vandaag met Blondie kan ik alvast verraden. Tot zo.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Het eenzijdige busongeluk gebeurde gistermiddag laat nabij Soest in Oost-Zwitserland. Aan boord waren 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. De oorzaak is nog onduidelijk. De Zwitserse president heeft zijn medeleven betuigd. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. Hongkong en Macau waren jarenlang de enige plaats op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen werden toegestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 4 juni 1989. China stuurde toen troepen en tanks naar het plein van de Hemelse Vrede in Beijing om politieke hervormingen neer te slaan. 5 jaar geleden verbood China met een opgelegde veiligheidswet alle openbare herdenkingen in het voor de rest onafhankelijke Hongkong. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n €225 miljoen waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het seniorenorkest Sint-Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse Zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18

0: 2018 moet er dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd, ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Lies Hout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders, in 1940. Met die vereniging zette Van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Witgele Kruis Lieshout-Mariahout. Als zakenman verplaatste hij abonnee-sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klare wakker.

0: Een gokker, I'm a gambler, Lees, we zongen het. Zo zijn we toe aan 2 van 1. Ik had het al verraden. Hè. Daarin zit vandaag Blondie. Nou, dan heb je ook wel wat te kiezen. En die keuze viel vandaag op Heart of Glass. En als eerste, I'm gonna love you too.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van...

Heart of Glass met Blondie en I'm Gonna Love You Too. Ja, we hadden ook een van al die andere hits kunnen plakken natuurlijk van deze band. Maar ja, we kozen voor deze. Morgen iemand anders weer. Wie we ook hebben vandaag is Pharrell Williams.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ruim 12 uur na het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Hole of the Moon met de Waterboys hier op Overzeg 920. En je weet het, het is vrijdag.
1: Instrumentaaltje en zijn verhaaltje.
0: Inderdaad, want dat is er altijd op vrijdag. Love Unlimited vandaag met My Sweet Summer Shoot uit 1976. Het Love Unlimited Orchestra was een door Barry White geleid symfonisch soul orkest. Dit lange instrumentale nummer illustreert de weelderige orchestrale discomuziek van White perfect. Het nummer is opgebouwd als een suite met verschillende delen, waarbij strijkers, horens en een diepe pulserende bas de boventoon voeren. Het ontstond als een zwoele, filmische zomerhit.

Behind the Painted Smile, The Isley Brothers en Love Unlimited Orchestra met My Sweet Summer Suit. Het instrumentaaltje en zijn verhaaltje van vandaag. Heerlijk nummer is het trouwens, dat wel.

Ze hebben Byroless, Love Song. En zo komen we aan het einde van Klaarwakker voor vandaag en ook van deze week. Het zit erop. Het weekend komt eraan. Nou, daar hebben we wel zin in. Jij waarschijnlijk ook. Veel plezier alvast. Maak er wat moois van. Maandagmorgen om 7 uur zijn we terug met Klaarwakker. Heel graag tot dan. Een mooi weekend. Veel plezier met de collega's. En met Kenny nog.

Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart.

0: zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo-Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Het seniorenorkest Sint-Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse Zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aal-Rikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend, nam Baloo afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Baloo's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Baloo's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Lieshout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders, in 1940. Met die vereniging zette van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Witgele Kruis Lieshout-Mariahout. Als zakenman verplaatste hij abonnee sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
6: Ben van Riel.

0: Kenny Loggins. Ja, we zijn begonnen. Goedemorgen, van harte welkom. Dit is OSR 920. Het is vrijdag en op vrijdag hebben we er extra veel zin in, want dan gaan we richting jouw weekend. Het zit eraan te komen. Oh, zin in. Slachtofferaantal nog onduidelijk na zwaar ongeluk met Nederlandse bussen. Dat gebeurde in Zwitserland. Een herdenking van 9-11 in New York na 25 jaar onder hoogspanning. Ja, Trump weet er weer iets van te maken natuurlijk. Tot de 12 uur muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. Hij viert al zijn lekkere verdiende weekend. En dat heeft hij hard nodig. Ja, zeker. Hebben we allemaal hard nodig toch? Tot de 12 uur muziekfabriek. Platen zijn verhaal. Leuke berichten. Verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. En natuurlijk, zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Mooie tekst. Agda en de Munniken, Ren, Lenny, Ren, Mariah Carey hadden we ook nog. En Fantasy op Power Zeggen 920. Nou, de laatste zonnestraat is laten we nog even door de speaker galmen. Met Julio Iglesias, Querido.

0: Sol en Ring, Ring, Ring, The Birds en Mr. Tambourine Man. Vandaag is het bewolkt en er valt af en toe regen of motregen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger, al kan er ook nog steeds een bui voorkomen. Het wordt een graad of 20 en er waait een meest matige zuidwestenwind. Vanavond valt lokaal nog een bui, komende nacht is het droog. Het klaart op en regionaal komt nevel en mist voor. Temperatuur die daalt naar een graad of 11. Morgen start grijs, maar later schijnt de zon. Het blijft droog tot 22 graden. Zondag komt het weer tot regen en is het iets minder warm.
1: Jij luistert, wij doen de rest.
2: OSR 920.

Daar kwam weer zo'n lekkere oude knijter voor de dag. De Chiffons en One Fine Day. Kenny Rogers, Dolly Parton en Island in the Stream op vrijdagochtend. Dit is OSR 920 met Muziekfabriek. En ik heb ze voor jou. De krenten uit de pap. Dit is er ook zo eentje. Art Garfunkel. Hij ging ooit op de solotour. En maakte deze plaat in 73. I Shall Sing hier op OSR 920.

Niet de bekendste, maar wel leuk. Steve Winwood en Valerie, zo heette die plaat. Mika en Grace Kelly. Tijd voor het nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met onder andere om 10:30 de platen zo verhaal. De Clash, Rock the Casbah.

0: van 10 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21 en in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aalrikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend, nam Balou afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Balou's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Balou's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Het seniorenorkest Sint-Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Lieshout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders, in 1940. Met die vereniging zette van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Witgele Kruis Lieshout-Mariahout. Als zakenman verplaatste hij abonnee-sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR. Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van...

0: onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Pak zin in het weekend, jazeker. MC Zar, The Real McCoy, Another Night, Human League. Samen met Mark Helmond. Oh ja, ik was het even kwijt. And Don't You Want Me.
1: Ben van Riel.
0: Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger. Al kan er nog steeds een bui voorkomen. Het wordt een graad of 20. Goedemorgen, dit is OSR.

0: Elton John en George Michael en Don't Let the Sun Go Down on Me. De live versie. George Baker hadden we ook nog een Little Green Bag. Tijd voor de gitaar, het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: De tijd vliegt voorbij en dat betekent dat de volgende zomer voor je het weet alweer voor de deur staat. Maar die zomer is vervolgens net zo snel weer voorbij. En dan breekt voor mij de ellendigste maand van het jaar aan. Weet je, met mijn vader ging het eigenlijk precies als met de zomer. Zo was hij er nog, maar van het ene op het andere moment niet meer. Ik was 10 jaar toen hij stierf. Het voelt nog steeds alsof ik op die ene dag plotseling 7 jaar ouder ben geworden. Ineens was ik niet meer dat onschuldige kleine jongetje dat ik al die jaren was geweest. En zodra het september wordt, komt alles weer boven. Dan heb ik geen rust meer in mijn hoofd en kan ik alleen nog maar denken aan wat ik destijds heb meegemaakt. Het lijkt net of alle donkere wolken die er zijn precies boven mijn hoofd samenkomen en een enorme stortbui over me uitplensen. Langzaam verdrink ik dan in de pijn. Die komt elk jaar weer terug. Was het maar altijd voorjaar, dan was die ellendige maand tenminste voor eeuwig heel ver weg. En inmiddels is het al 20 jaar geleden dat mijn vader stierf. Maar ik voel de hele maand september nog steeds hetzelfde als wat ik toen voelde, vlak na zijn begrafenis. Ik sloot me op in mijn slaapkamer. Ik kroop in bed. En toen mijn moeder even later op de deur klopte, riep ik huilend: maak me maar weer wakker als september voorbij is.

ze hebben best wel leuke plaatjes gemaakt. Dit was er zo eentje, een van de latere werkjes. Maywood en Give Me Back My Love op OSR920. Smile and It's Gonna Be Alright. En de platen zijn vooral When September Ends. Deden we ook nog hier op OSR920 Green Day. Bijna weekend. Ga je nog leuke dingen doen van het weekend? Heb je nog een feestje? Ga je nog ergens een kaartavondje organiseren? Een barbecue'tje? Ja, dan ben je wel in de regen. Wij staan zondag in ieder geval in Gemert. Op Gemert Mert. En dan gaan we leuk de plaatjes draaien live. Kom gewoon even lekker kijken. Al regent het een beetje. We hebben een tentje en dan ben je van harte welkom.

Nou, het zal aan mij liggen, maar heel de nacht is wel erg lang. Ruudje Kot en Vrij met mij de hele nacht. Love Affair en Rainbow Valley. En die kennen we nog van Everlasting Love. Zo direct de nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis.

0: 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het derde incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land, maar vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd, ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Lieshout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders, in 1940. Met die vereniging zette Van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariehout. Als zakenman verplaatste hij abonnee-sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeide het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Riel.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
5: Ben van Riel.

0: Einde van de jaren 60, begin van de 70s. Harsh, Billy Joy Royal, Pointer Sisters en Automatic.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag is het bewolkt, dan valt er af en toe wat regen of motregen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Al kan er nog steeds een bui voorkomen, het wordt een graad of 20. OSR 920, dit is jouw radiostation met de meeste muziek per uur. Onder andere R.E.M. en Bang & Blame.

Uit de film Fame. En zij de die. De kids van Fame en High Fidelity, Evelyn Champagne, King en Shane. Dat zeggen we tegen Mies van Berlo en voor hem Neil Diamond.

Mantle Jordan en This Is How We Do It. Ach, zo doen we het. Arie Verdetti deden we ook nog met Roberto Giacchetti en de Scooters hier op OSR 920. 11 september. Het is vandaag de dag van de scheiding. Dat was niet zo'n leuke dag natuurlijk. En het is de dag van de volle brooddoos. Dus als je zo direct aan je lunch gaat beginnen en je kijkt in je doosje, dan hoort je lekker vol te zitten, want daar is het de dag voor vandaag. Dit is BZN, Oh Me Oh My.

maken die onvervalste rock'n'roll uit het begin van de jaren 70. Samen met Clapton, Eric Clapton, Cream en in the White Room. 11 september 1962. Ringo Starr staat voor het eerst samen met John, Paul en George in de studio voor de opname van de eerste Beatle-plaat. Hij vervangt drummer Pete Best. En het eerste nummer dat ze met z'n vieren opnemen is Love Me Do. En na 17 keer zingen staat dat liedje goed op de plaat.

Al Green, mooie muziek gemaakt in de jaren 70. En I'm So Tired of Being Alone. Eddie Vedder en Hartson en de Beatles hadden ook nog een Love Me Do. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Fijn weekend. Spreek je hopelijk aanstaande zondag op Gimmert Mert. Dan gaan we er iets leuks van maken. En anders maandag met de nieuwe aflevering van de Muziekfabriek. Iglia Jerry, 79.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. De kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapot getrokken.

0: hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemert, Bakelop, Omroep, Peelrand. Het seniorenorkest Sint Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeide het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Lieshout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders, in 1940. Met die vereniging zette Van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout. Als zakenman verplaatste hij abonnee-sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
3: Leo van den Boom.

Stone Cold Malice. Swingende start van de laatste broodje reserve van deze week alweer. Het is vrijdagmiddag, bijna weekend. En zojuist 3 uur lang genoten van Ben Verril, onze arbeidsvitamine van OSN920, de muziekfabriek. En die is er aanstaande maandag weer. Zometeen muziek van Bausa, Magnetic uit onze Nederlandse hitlijst. Daarvoor muziek van Sade uit de jaren 80. Dit is de Swedish Taboo. Een hele goede middag.

van Dr. Hook en de Medicine Show, want dat waren zijn vaste begeleiders. When you're in love with a beautiful woman. Tijd nu voor wat blues op deze vrijdagmiddag tijdens Broodje Over Zeg. Mocht je aan de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. Dit is OSN920, de zender vol muzikale herinneringen. Tot 2 uur is dit muziek tijdens de lunch met zometeen Tracy Ullman. Maar nu de Vaughan Brothers. Dit is

Breakaway, daar kennen we deze dame van. Maar ook van They Don't Know. En die hoorde je zojuist, dat was Tracy Ullman. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws. Daarbij ook de weerswachting van deze vrijdagmiddag. Daarvoor gaan we naar een zieke luisteren. De film A Star Is Born. Mooie film. Lady Gaga en Bradley Cooper.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En maximaal liggen dan rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.

Wat een romantiek op deze vrijdagmiddag hier bij OSR 920 Exile. En Kiss You All Over. Tijd voor een Nederlandstalige plaat. Dit is Brain Power.

0: Deze potje ken ik de hele nacht.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers. Meer dan 60 jaar hits. OSR 920. Wow.

en of een mooie muziek maakt wordt in Nederland. Ook uit Den Haag afkomstig. Jette van der Dungen, dat is zijn officiële naam. Beter bekend als Jet Rebel. Je hoorde Behave. Daarvoor de Backstreet Boys. Zo'n populaire jongensband uit de jaren 90. Larger Than Life. En de volgende plaat die toveren uit de hooghoed van OZO 920. Dit is Abracadabra van de Steve Miller Band.

Wat een mooie stem heeft deze Tom Odell. Another Love was dat. Prachtig opgebouwd, dat nummer. Daarvoor de Honeybus van een hele tijd geleden. I Can't Let Maggie Go. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws. En het nieuws uit de regio. Het is die van 1 uur en daarna nog een uur broodje. We zeggen muziek tijdens de lunch. Wat mij betreft gaat het zo. En de laatste, Cherries. Prachtig nummer van Cool and the Gang. Let's take-

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Het seniorenorkest Sint Cecilia uit Lieshout

0: tegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeien het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Lies Hout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders, in 1940. Met die vereniging zette Van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout. Als zakenman verplaatste hij abonnee-sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

reggae. Aan het begin van deel 2 van Broodje Zerk op deze vrijdagmiddag. Eddie Grant, Do You Feel My Love? Gevolgd door de enige hit van de Scissors Sisters die we kennen in Nederland. I Don't Feel Like Dancing.

Epoxy juist van een hele tijd geleden. Black is Black, gevolgd door de plaat die we kennen uit de reiswereld. De plaat van Douwe Bob. And this world is our home. Tijd voor een plaat uit onze jukebox van OSN 1.2.0. Buddy Holly.

60 jaar hits komen voorbij hier bij OZ 920 uit de Zero's. Milk Incorporated en The Walk on Water. En daarvoor hadden we een hele oude van Buddy Holly in The Brown Eyed Handsome Man. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radionieuws van deze vrijdagmiddag. En daarvoor nog een rockplaat uit de jaren 80. Dit is Killing Joke en Love Like Blood.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Rustpunt tijdens broodje OSR deze vrijdagmiddag was gereserveerd voor Michael Bolton, die zo populair is in Amerika. How am I supposed to live without you? En zo meteen Shepherd Geronimo, ook zo'n heerlijke plaat. Daarvoor gaan we naar Ray Cooder luisteren. Beetje Tex-Mex, zoals Tex-Mex hoort te klinken. Het is de oude hit van Jim Reeves, van heel lang geleden, in een ander jasje gegoten. You'll have to go.

Uit het Niepdal komt hij. Marco Bassato, nog eenmaal de bestemming. En volgens de Telegraaf wordt achter de scherm al geruime tijd gewerkt aan een zorgvuldig uitgestippeld plan voor de terugkeer van de zanger. De aftrap zou plaatsvinden tijdens de 14 concerten van de Vrienden van Amstel Live in januari 2027. Mooi vooruitzicht voor deze man. Verder met de nieuwe plaat. Dit is de nieuwe Sommieux.

The Hollies en Carrie Ann. En daarvoor hadden we een plaat uit de jaren 80 van de Dixies Midnight Runners. Jackie Wilson set. En dat was mijn aandeel voor deze vrijdagmiddag en voor deze week. Broodje OSR. De muziek tijdens de lunch is er aanstaande maandag weer om 12 uur. En daartussenin heel veel leuke collega's hier bij OSR 920. De moeite waard om te blijven luisteren. En zeker na het nieuws van 2 uur. Want dan is daar OSR de middag met Peter Derksen en Martin Huibers. Ik wens u een fijn weekend. Graag tot maandag. En de laatste plaat voor mij deze week is een hit van de Red Hot Chili Peppers.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuurfans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit. Maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn. En daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren

0: moment bij de welpen van de scouting in Aalrikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend, nam Balou afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Balou's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Balou's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Lieshout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders, in 1940. Met die vereniging zette Van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout. Als zakenman verplaatste hij abonnee sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

0: En hoe mooi is het als je de Franse taal kunt beheersen? Nou, voor mij geldt dat in elk geval niet. Si Jerome en c'est moi. En daarvoor vallen we Roxette en Joyride. Ik heet je vast en welkom. Vrijdagmiddag, dit is Ozer in de middag. Ik ben bij je tot 4 uur.
1: Peter Derks.

Smashing Pumpkins en 97.9. En opmerkelijk is dat het jaartal slechts één keer wordt genoemd in heel het liedje. Oh zeg, in de middag, fijn dat je er ook weer bij bent. Bijna weekend, ja ja. Net onderweg nog Freeze en IOU en The Cats. Sure, He's a Cat komt eraan. Hier is Bruno Mars, Elton Park en Silk Sonic. Dit is Kate.

Mr. Bojangles zong ook ooit Robbie Williams, maar dit was de echte enige originele versie, de Nitty Gritty Dirt Band. OZEG 920, verderop in deze show, Ella Langley, Choosing Texas. En dat lied staat al inmiddels 21 weken op de eerste plaats van de Amerikaanse hitparade, hoor je zo meteen hier op de radio. Na deze van Cher, Love and Understanding.

Hij was ooit natuurlijk de frontman van Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, The Old Man Down the Road. Daar volgden we Ellie Langley, Chasing Texas. Wat een hit zeg, ja. Onderweg nog Andrew Gold, Thank You for Being a Friend. En Gerspadoel, ik neem je mee. Ook die zo direct hier. Eerst is dit Travis en Sing.

Gert Spadoel, ik neem je mee. Nou, ik neem jou ook mee straks na 3 uur. Met nog meer mooie muziek op de radio. OSR in de middag. Eerst straks het radio nieuws van 3 uur en de regio break. En dit is Stevie Wonder, Blowin'.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab al-Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd, ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aderikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend, nam Balou afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Balou's favoriete bezigheden. Zo werd er gezamenlijk een discodel gemaakt boven een knisperend kampvuur en speelden de welpen vol enthousiasme het spel Weerwolven. De sfeer was warm en dankbaar, een passend eerbetoon voor jarenlange toewijding. Balou's inzet zal gemist worden door de jonge scouts. Het seniorenorkest Sint-Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aan

0: anderen stoppen. Gaan wij verder. OSR 920. OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. OSR in de middag.

0: goede doel op de radio. En alles draait om de eenvoud. En daarvoor hadden we ook nog Pino D'Angio. En Marcola Idea, bala bala. Goedemiddag, welkom.
1: Peter Derks.

Een van de vele zomerhits van dit jaar. Tappekeks en Becky G. Sorry, papi. Zo draait hier nog gekkigheid op de radio. Madness, embarrassment. Na deze van Jesse J. van de Fresh Prince. Boom, boom. Shake, boom.

The Supremes, Love Is Here and Now You're Gone. 0-9-2-0, bijna weekend en heb je nou aankomende zondag nog helemaal niets in je agenda staan? Dan heb ik misschien nog wel een leuke tip voor je. Aankomende zondag voor de 44e keer. Die gezellige braderie daar in Gemert. Van 11 tot 5 ben je daar van harte welkom. Straten vol kramen, muziek en op elke hoek een spektakel voor jong en oud. En wij van Ozer, wij zijn er ook bij. En we staan volgens mij ergens op het Ridderplein daar bij het gemeentehuis. Dus aankomende zondag, kom even langs op de braderie in Gemert van 11 tot 5. Ozer 29.0, Celeste, Love Is Black, komt eraan. And The Weeknd, Can't Feel My Face. Eerst doe 3 Doors Down, dit is Kryptonite.

Het prachtige, mooie stemgeluid van Celeste. Love is back. Hoor hier op OZ 920 op deze vrijdagmiddag. Onderweg heb ik nog klaarstaan voor je Tim Hardin. How can we hang on to a dream? En ook nog die mooie van Nene Cherry op de radio. Zometeen Buffalo Stance. Nu meer Fats and Small. Dit is Feel Good.

Brandon Flowers en Crossfire. Straks dan gaat deze radioshow verder na 4 uur met Martin Habers. Deel 2 van Ozer in de middag is er dan nog tot 6 uur. Ga je fijn weekend wensen en wie weet zien we elkaar aankomende zondag. Daarin Gemert tijdens de gezellige braderie van 11 tot 5 ben je daar hartelijk welkom. En we staan met onze radiostudio op het Ridderplein bij het gemeentehuis volgens mij. Nou, wie weet, tot dan. En anders tot een andere keer maar weer. Eric Clapton nu, My Father's Eyes.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd, ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeien het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden

0: Mariehout. Als zakenman verplaatste hij Abonnee sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
5: Deze week op Omroep Peelrand TV.
6: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
5: Bekijk het op tv, online en alle social media.
7: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag.
7: Martin Huibers.

Bos, Bruce Springsteen. He's born in the USA. Het is vandaag 11 september. 9-11 wordt in Amerika gezegd. En het is 25 jaar geleden dat de Twin Towers instortten op zijn tragische wijze. We danken Peter weer hartelijk voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. Dit is deel 2 tot aan 6 uur met muziek van Joan Osborne en One of Us.

kwam in de tijd van Long Tall Ernie en de Shakers, maar dacht ik zal eens een groep voor mezelf beginnen. Hank the Knife en de Jets en het heette Stan the Gunman. Hier zijn de Family Dog. How

cell phone breaking. Hold up.

Het Nederlands zangeresje Faela, die destijds meedeed aan de Voice Kids in 2021. En zelfs meedeed in de Blind Auditions met een zelfgeschreven nummer. Dan begint de Sailor's Warning. Er was een productie van Niels Zuiderhoek. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar eerst Circus Custers. En ze zijn oh verliefd. Ik sta niet.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Bij de aanslagen van 9-11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

managers van de Spice Girls die dachten, laten we eens met een aantal jongens proberen. Misschien hebben we dan net zoveel succes. Redelijk gelukt. De boyband 5 werd geboren. En dit was een van de hits Keep On Moving. OSR 920 met Jigsaw. Die weer sky high.

Madonna, Who's That Girl? En van de prachtige nummer van Shawn Mendes, In My Blood. Het meest onlogische is dan toch logisch geworden. 4 keer verkocht ze de Ziggo Dome uit, maar ze ging nog even een stapje verder. Ze kondigde aan om te gaan spelen in de Johan Cruijff Arena. En binnen 1 dag was het uitverkocht. En het gaat gebeuren op 24 april. We hebben het over Roxy Dekker en The Bare Minimum, haar nieuwe single.

Ugly Kid Joe en Cats in the Cradle. En we hadden daarvoor Smokey met The Needles and Pins. En aan succes van The Searchers, geschreven door Jackie DeShannon. En we hadden natuurlijk Roxy Dekker met haar 21 jaar. De jongste artieste die een Johan Cruijff Arena kan uitverkopen. Zometeen de nieuws van 5 uur, maar eerst Snow Patrol. Running out.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden. 2 dagen na de uitvaart van haar broer, koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V, en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeien het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Het seniorenorkest Sint Cecilia uit Lieshout verzorgde afgelopen woensdag een muzikale voorstelling in het dorpshuis. Dit optreden, traditioneel verbonden aan de Lieshoutse kermis, kreeg ditmaal een bredere opzet. Waar het voorheen voornamelijk de Lieshoutse zonnebloemvereniging diende, was de uitvoering nu speciaal bestemd voor alle zonnebloemafdelingen uit heel Laarbeek. Tientallen gasten van diverse zonnebloemverenigingen waren aanwezig en genoten zichtbaar van de vrolijke klanken die het orkest ten gehore bracht. Woensdagavond was er een bijzonder moment bij de welpen van de scouting in Aarderikstel. Na vele jaren als leider te hebben gediend nam Baloo afscheid van de groep. Het programma van de avond stond volledig in het teken van Baloo's favoriete bezigheid.

0: Argentijnse DJ en producers Milk & Sugar samen met de Belgische Vaya con Dios. En het heette Hey Na Na Na. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze vrijdag, de 11e september. Met muziek van Dermot Kennedy. Hier is The Better Days.
1: Better days are coming.
2: Hey, better days.
1: If no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: I'm not getting ready. Oh Lord, I'm not getting ready. Oh Lord, I'm not getting ready.
1: Michael Kiwanuka, I'm getting ready. En van de Dermot Kennedy met The Better Days op OSR 920. Even ver terug in de tijd. De zanger destijds van The Outsiders begon een solo carrière voor zichzelf. Hier is Wally Tax en Oh, Miss Wonderful.

Giorgio Moroder had destijds al grote hits samen met Donna Summer, I Feel Love en Love to Love You Baby. Maar had ook een grote voor zichzelf, From Here to Eternity. En voor de George Michael, Live at the BBC, Live at Parkinson and A Different Corner. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar eerst The Modern Talking en Brother Louie.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden, 2 dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog, het wordt dan een graad of 21. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920.

Pitbull, I Know You Want Me. Uit 1965, uit de tijd toen we de Golden Earring nog met een S erachter schreven. The Golden Earrings, een compositie van George Kooijmans. I've Just Lost Somebody. She

Het is dus duidelijk geen behoefte aan een trouwpartijtje. Ash was dat met Stop the Wedding, de nummer 18 uit de tipperaden van deze week. En daarvoor hadden we Double Trouble en de Rebel MC met Just Keep Rocking. Over zeg 9-2-0 op de vrijdagmiddag met Starbuck en The Moonlight Feels Right.

Even een groot hit van Coldplay, Clocks en Cheap Trick hadden we ervoor met If You Want My Love. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur start het avondprogramma met Tom Holland, Kees van Kooij, Peter Boer en Peter Olenders. En daarna Berend Koenders voor de nacht begint. We horen en zien elkaar waarschijnlijk weer aanstaande zondagmiddag tijdens Gimmert Mert tussen 11 en een uur of 5. Ik wens je een heel prettig weekend. En we gaan eruit vandaag met Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij. Er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het aantal Nederlanders met een bibliotheeklidmaatschap is opnieuw gestegen. Ruim 3,8 miljoen mensen waren vorig jaar lid, 3% meer. Vooral onder 18 tot 30 jaar neemt de belangstelling sterk toe, bijna 22% meer leden. Ook onder kinderen groeien het aantal leden. Zo'n 2,4 miljoen minderjarigen hebben een BIEB-pas. Bibliotheken trekken leden met gratis of goedkopere lidmaatschappen. Digitale en gesproken boeken winnen terrein. De collectie luisterboeken groeide met 14%. Het aantal plekken voor bibliotheekvoorzieningen werd mogelijk gemaakt met geld van het Rijk. Boekel Sport benadrukt het belang van de sociale veiligheid voor de jeugd. Alle trainers, leiders en commissieleden die werken met jongeren onder de 18 moeten dan ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG. Deze verklaring dient elke 5 jaar te worden vernieuwd. Nieuwe en bestaande trainers en leiders die nog geen fysieke VOG hebben aangeleverd, ontvangen binnenkort een e-mail van de VOG-contactpersoon om deze alsnog aan te vragen of in te leveren. Alleen een fysieke VOG is geldig, een digitale variant wordt niet geaccepteerd. De kosten worden door Boekel Sport betaald. Lieshout neemt afscheid van Tjeu van Luit, de lokale meneer Tjeu. Hij stierf vrijdag 4 september op 94-jarige leeftijd. Hij was lid van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie, de Bevrijders in 1940. Met die vereniging zette Van Luit zich in om de 101e Airborne Divisie te bedanken en te gedenken. Hij leidde verder 37 jaar het Witgele Kruis Lieshout-Mariehout. Als zakenman verplaatste hij abonnee sigarenfabrieken naar Lieshout en dat zorgde voor werkgelegenheid en legde de basis voor thuiswerken. Voor zijn inzet werd meneer Tjeu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lieshout verliest hiermee een verbindend mens. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen, Gemert, Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen

0: zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

betaald. De prijs van de liefde. Paying the price of love. Dat waren de Bee Gees uit de jaren 90. Goedenavond, vrijdagavond. Heerlijk zeg. Het weekend staat voor de deur. We hebben een leuke live uitzending aanstaande zondag vanaf Geemert Merz vanaf 11 uur. Dus als je ons een keer wilt zien, dan is dat de moeite waard om eens te komen kijken. Tot aan 10 uur vanavond. De avond door met zometeen Donna Summer. De Searchers zijn nu eerst Tight Fits. Now we move.

Dat waren de heren The Searchers en When You Walk Into The Room. Maar daarvoor hadden we Tight Fit met de jaren 80 uitvoering van de Tokens hit The Lion Sleeps Tonight. Zometeen nieuwe muziek in de top 40, maar nu eerst Donna Summer.

John Lennon met Woman daarvoor. Alan Clark en Blow Me Away and the Police. En Soloni brengt ons wel onze eendagslied voor vandaag. En dat is wel een hele bijzondere, want het nummer is eigenlijk van de Beatles. Het is een hit geworden in de versie van Cliff Bennett. Nou ja, hit. Het is echt een one-hit wonder. Er stond slechts één week in de top 40. 37 was de hoogste notering. En hebben we het over het jaar 1966. Dit nummer gaat het over. Got to Get You Into My Life. Later ook nog eens gecoverd door Earth, Wind and Fire.

Phil Collins, Dance Into The Light. Daarvoor onze eendagsvlieg, onze one-hit wonder van deze vrijdagavond. Cliff Bennett en de Rebel Rousers and Got To Get You Into My Life. Zometeen gaan we eens even luisteren naar een plaat van een paar jaar terug. Anne-Marie en Shania Twain. We hebben ook nog Black Slate voor je klaarstaan. En nu eerst deze klassieker uit de jaren 70. De Eagles en One of These Nights.

Black Slade met nou, zo heet inderdaad Amigo. Daarvoor hadden we Anne-Marie featuring Shania Twain, pop en country tezamen. Dat nummer heette Unhealthy. Tijd voor Verstaanbare. Hier is Guus Meeuwis.

Rolf Sanchez brengt elk jaar alweer een lekker zomersliedje uit. En dat was dit jaar Marcia, de vertelling en de versie van I Only Want To Be With You van Dusty Springfield. En daarvoor hadden we Guus Meeuwis met Armen Open. Een mooie rockballet tot slot. Daarna is het 7 uur, komt het nieuws. En daarna gaan we verder met Kees Verkooy in het volgende uur van de avond door. Hier is Europe en Carrie.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatesse. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Finvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Zondag 20 september staat Pekendonk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival viert dan de vrijheid op het Heuvelplein rond het gemeentehuis, in de Koppelstraat en in de muziektuin. Met een programma voor jong en oud, speciaal voor de Laarbeekse schoolkinderen. Vanaf 10:45 zijn op het Heuvelplein militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Om 10:50 start de bevrijdingsoptocht. Je kunt meelopen vanaf het Heuvelplein naar het monument naast het gemeentehuis. Om 11:30 wordt daar het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Lianne van der A en jeugdburgemeester Olivia. De provincie Noord-Brabant heeft de grenzen van het bebouwd gebied bij Pekendonk aangepast. En hierdoor kan de gebiedsontwikkeling rond landgoed Eikelust en Pekendonk Oost verder worden uitgewerkt met planologisch maatwerk. Dit besluit volgt op de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder eigenaar Eikelust, de gemeente Laarbeek en de provincie. Een brede ontwikkelingsrichting combineert erfgoed, natuur, water, landschap, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Landgoed Eikelust is een rijksmonument en dus een beeldbepalende plek. De gebiedsontwikkeling richt zich vooral op het behoud van cultuurhistorische waarden. Afgelopen voorjaar werd de dorpsapp in Mariahout geïntroduceerd. En die app heeft de interesse gewekt van de dorpsraden van de andere kernen in Laarbeek. Het is een digitale plek waar alle informatie en het nieuws van het dorp samenkomt. En die werd dus in Mariahout al met succes in gebruik genomen. Afgevaardigden van de dorpsraden en dorpsplatformen van Laarbeek kwamen op dinsdag 8 september bij elkaar in het buurthuis in Mariahout om meer te horen over de app. Johannes Bergsma van de dorpsapp verzorgde de uitleg over de techniek en toonde diverse voorbeelden. En het is nu aan de dorpsraden om te besluiten of ze ook willen aanhaken op de app. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.

avond door. En het leuke is, het is vrijdagavond. En we staan dus lekker voor het weekend. We hebben de week weer afgesloten. En misschien dat je net thuis bent en aan tafel zit. Dan zeg ik, eet smakelijk. De radio lekker aan laten staan. De hele avond door. De leukste muziek. Op OZ 920.

Tegenwoordig doen we het iets minder met de autorij, want de benzine is voor leuke riekjes een beetje onbetaalbaar. Maar goed, een Belg in België, ja waar anders, die heeft bijna op 70 kilometer na 1 miljoen kilometer op zijn teller staan. 1 miljoen. Hij kocht de auto in 1991 en is voorlopig niet van plan om hem weg te doen. Daddy was a cop on the east side of Chicago, back in the USA.

Ben jij een klein beetje nieuwsgierig hoe radio live gemaakt wordt? Nou, die kans ga je krijgen, want aanstaande zondag op de Jaarmarkt in Gemmet, dan staan een aantal collega's van mij te draaien live op de Jaarmarkt in Gemmet. En het leuke is dat je kunt zien dat ze ook echte mensen zijn. Jawel. En dat ze ook aan de knoppen draaien en dat ze gewoon live presenteren. Kortom, zeker de moeite waard. Aanstaande zondag, de Jaarmarkt in Gemmet.

Ik weet niet of je nog een klein beetje voor de geest kunt halen. Er was ooit eens een keer een opname bij Top Op met Barry White. En daar kon je duidelijk zien, en dat Visser gaf het ook aan, Barry White niet zeker de makkelijkste om mee om te gaan. Zo ook zijn vrouw, maar die zong al bij hem in het orkest. En om haar een klein beetje te vriend te houden, mocht zijn eigen bandje beginnen. Een trio, Love and

0: Je hoorde Jeff Lynne met zijn eigen ILO hiervoor. En de Traveling Wilburys is eigenlijk een groep die eigenlijk een klein beetje bij toeval is ontstaan bij de opname van een album van George Harrison. En werd ook meteen een supergroep genoemd. En Jeff Lynne, die zat aan de knoppen. Een leuke hit. End of the line. De Sam Hunt.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I could.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effe kleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt om de babyrompers niet te gebruiken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. De spanningen in het Midden-Oosten hebben niet geleid tot minder vluchten, maar tot meer vluchten binnen Europa, volgens Eurocontrol. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. De gemeente Boekel heeft een voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit geeft de gemeente de kans om onroerende zaken in dit gebied te kopen, zodat het woningbouwproject op deze plek beter kan worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel stelde dit recht vast op 8 september 2026. De maatregel is nodig vanwege de grote vraag naar woningen. De Morgens is een kansrijke locatie voor nieuwe woningen en voorzieningen. Eigenaren die hun grond willen verkopen moeten nu dus eerst met de gemeente onderhandelen. De voorkeursrechtbeschikking ligt vanaf 11 september 6 weken ter inzage. Ben je nieuwsgierig wat er met je spullen gebeurt als je ze inlevert bij de kringloop? Dan moet je op zaterdag 3 oktober naar kringloopcentrum Den Einder in Sint-Oederode. Die opent dan de deuren voor de Nationale Kringloopdag. Bezoekers krijgen dan een uniek kijkje achter de schermen en dat gaat veel verder dan alleen de winkel. Niet alleen de verkochte items, maar ook de verwerking, recycling en sociale projecten worden uitgelegd. Vrijwilligers leiden je in de kringloopwinkel rond en vertellen wat er allemaal gebeurt met jouw ingeleverde goederen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Ja, lekker hoor. Even het weekend beginnen met Freed From Desire. Wat willen we nog meer? Het is vrijdagavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom in je weekend van OSR 920. Dat was Gala en het is lekker hoor, want het gaat gebeuren vanavond. Ja hoor, we gaan weer ergens dansen in de regio. En dat doen we ook met deze dame. Ja, ze is het er zelf ook helemaal mee eens. Dit is Tina Charles. OSR 920, vrijdagavond. Ik

Ja, lekker hoor. Zo hoor je hoe Zeeland en Zuid-Holland... Ja, het ligt al dicht bij elkaar, maar het blendt ook lekker in deze combinatie tussen Nielsen en Bluff en Mannenharten. Het was uit de gelijknamige film toen de tijd. Hè? Een soundtrack van een film. En dit is muziek uit de zomer van de jaren 90.

niet te verwarren met die andere grote die met diezelfde titel, Sign of the Times van Prince. Dit waren namelijk de dames van de Bellstars, hadden niks met die andere hit te maken. En ze scoorden ook maar één hit eigenlijk in Nederland. Kan me geen andere hit van de Bellstars herinneren. Jij wel? Laat het gerust even weten. Als jij het antwoord hebt, dan ga je naar osn920.nl en druk je op die rode knop. Daar staat mail de studio. Dan zeg je van nou, die Peter die had het helemaal mis, want kijk eens wat voor hits ze nog meer gemaakt hebben. Ben nieuwsgierig wat er binnenkomt? Laat het maar even weten. Wij hebben ondertussen Heaven voor je opengezet.

Hoeveel liedjes zouden er over de regen gemaakt zijn? Dat vraag ik me dan wel eens af. Hè? Of over het weer gewoon in het algemeen. De zon die wordt toch regelmatig bezongen. En de regen ook. Ja, en zelfs de herfst en de lente die komen af en toe aan bod in de muziekgeschiedenis. Dit was in ieder geval Blind Melon en No Rain. Ja, dit zou het moment zijn dat je normaal de historische feitjes krijgt. De redactie is al weekend aan het vieren, dus we slaan het vandaag even over. Daar worden we somber van. It's

Ik zou bijna zeggen, het feestje is al begonnen hoor. Hey, 8 uur was start de tijd van het feest. En vanavond ga ik zelf ook nog ergens plaatjes draaien. Dus feestjes genoeg in de regio. Dus Pink, als je in de buurt bent, kom gerust even een party crashen, zou ik bijna zeggen. Oh nee, het is een privé aangelegenheid. Je bent niet uitgenodigd. Ach, dat is jammer hè. Zelfs die grote sterren moeten dan buiten blijven. OSR 920 met nu Earth and Fire.

Oh, en dat hebben veel mensen natuurlijk, hè. Een Rose Tattoo. Heb jij er ook een? Stuur eens een foto. OSR920.nl. Mail de studio, fotootje erbij. Ik ben zo benieuwd hoe het er allemaal uitziet hier in de regio. Lekker met de muziek van Dropkick Murphys. En Earth and Fire daarvoor nog met Seasons. Het wordt tijd dat we even kijken wie er voor de deur staat. Want volgens mij is bijna 9 uur. Komt Petro.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. De berichten zijn niet door de Saoedische regering bevestigd. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effe kleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Zondag 20 september staat Pekendonk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival viert dan de vrijheid op het Heuvelplein rond het gemeentehuis, in de Koppelstraat en in de muziektuin. Met een programma voor jong en oud, speciaal voor de Laarbeekse schoolkinderen. Vanaf 11:15 zijn op het Heuvelplein militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Om 10:50 start de bevrijdingsoptocht. Je kunt meelopen vanaf het Heuvelplein naar het monument naast het gemeentehuis. Om 11:30 wordt daar het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Lianne van der A en jeugdburgemeester Olivia. De provincie Noord-Brabant heeft de grenzen van het bebouwd gebied bij Pekendonk aangepast. En hierdoor kan de gebiedsontwikkeling rond landgoed Eikelust en Pekendonk Oost verder worden uitgewerkt met planologisch maatwerk. Dit besluit volgt op de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder eigenaar Eikelust, de gemeente Laarbeek en de provincie. Een brede ontwikkelingsrichting combineert erfgoed, natuur, water, landschap, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Landgoed Eikelust is een rijksmonument en dus een beeldbepalende plek. De gebiedsontwikkeling richt zich vooral op het behoud van cultuurhistorische waarden. De gemeente Boekel heeft een voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit geeft de gemeente de kans om onroerende zaken in dit gebied te kopen, zodat het woningbouwproject op deze plek beter kan worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel stelde dit recht vast op 8 september 2026. De maatregel is nodig vanwege de grote vraag naar woningen. De Morgens is een kansrijke locatie voor nieuwe woningen en voorzieningen. Eigenaren die hun grond willen verkopen moeten nu dus eerst met de gemeente onderhandelen. De voorkeursrechtbeschikking ligt vanaf 11 september 6 weken ter inzage. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend weer alle moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
4: Petro Leenders.

Judy Grass. Inderdaad. En Mark Schwerner, die hoorde je ook. Rain in May. Ja, het mag ook in september zijn. Wanneer maakt het uit, hè? Jazeker. Take That, How Deep Is Your Love? Hier op OVZ 920.

De dames Hart, ja, en Nancy, hè? Alone, zo heette deze. En de Two Brothers on the Fourth Floor, die hoorde je ook op over zijn 9-tunnel. Dreams zongen ze voor ons deze keer. En we gaan de muziek draaien van de mama's en de papa's. Wat leuk. Hier is prachtige Creek Alley.

Nothing Really Matters, Mr. Props en Nina Simone samen met de Groove Finder. Die hoorde je ook in Got No I Got Life. En even rustig aan met Marvin Gaye. Sexual Healing.

Fleetwood Mac, The Man of the World. Inderdaad, de Power Zen, Hege Twindel en Diana Ross, My Old Piano. Die hoorde je ook nog, ja zeker. En Incognito was erbij, ja maar goed. Straks na 10 uur, voor de dag begint, ik wens je er heel veel plezier mee. En ik wens je een heel fijn weekend. Wat mij betreft, graag tot maandag. Hier is Gallagher en Lyle.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Zondag 20 september staat Pekendonk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival viert dan de vrijheid op het Heuvelplein rond het gemeentehuis, in de Koppelstraat en in de muziektuin. Met een programma voor jong en oud, speciaal voor de Laarbeekse schoolkinderen. Vanaf 11:15 zijn op het Heuvelplein militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Om 11:10 start de bevrijdingsoptocht. Je kunt meelopen vanaf het Heuvelplein naar het monument naast het gemeentehuis. Om 11:30 wordt daar het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Lianne van der A en jeugdburgemeester Olivia. De provincie Noord-Brabant heeft de grenzen van het bebouwd gebied bij Beek en Donk aangepast. En hierdoor kan de gebiedsontwikkeling rond landgoed Eikelust en Beek en Donk Oost verder worden uitgewerkt met planologisch maatwerk. Dit besluit volgt op de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder eigenaar Eikelust, de gemeente Laarbeek en de provincie. Een brede ontwikkelingsrichting combineert erfgoed, natuur, water, landschap, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Landgoed Eikelust is een rijksmonument en dus een beeldbepalende plek. De gebiedsontwikkeling richt zich vooral op het behoud van cultuurhistorische waarden. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

kick en het geet, zoals het geet, dat wacht ons de vrijdag voor de nacht begint. Je weet het, we beginnen altijd met plaat nummer 3, beste zangers. En dat is vandaag voor Lars, dat het voor Yves is, want die zat op de bank afgelopen zaterdag. Nou, wat gaan we draaien? Iets van Django McCoy, terug in de tijd. Want dat was een liedje van Yves die hij dan zingt.

Muziek van Kelly Clarkson en Because of You. Carole King, kennen we dit nummer wat we gaan draaien van het album Tapestry. Maar dit is de live versie terug te vinden op het album In Concert. Dus it's late.

goede vraag, is het love? Alessia Mojet, die stelde die vraag. We gaan nog eens even naar album van de week. De laatste keer een nummer van Sam Smith. Album heet Hazel Eyes. Dat gaan we draaien. Sugar Rush.

Toto en Hold the Line. OSR 920, wil je meer weten, bijvoorbeeld welke zenders er allemaal aanstaan? Check onze website osr920.nl. Busted, year 3000.

0: De muziek hier op de radio, onder andere van Daryl Hall en John Oates, Out of Touch. De laatste honderd track voor dit uur. En dat gaat erin horen van Danny Vera. De New Black and White album kwam uit in 2014. Hier is All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: It was a rainy night when she came into sight, standing by the road, no umbrella, no coat.

Rux, My Baby Left Me aan het eind van deze radioshow. Tenminste, voor dit uur. Ja, we hebben er nog eentje. Straks, na het radio nieuws en de regio break. Nu, Ilo, Mr. Blue Sky.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond tenminste 20 gewonden gevallen. Volgens de politie raakte de regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië rond 7:45 een onbekend object. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de Franse spoorwegen SNCF doet onderzoek naar de toedracht. In Oostenrijk is een 44-jarige Nederlandse wandelaar 30 meter naar beneden gestort. De man gleed donderdagmiddag uit over een rotsblok. Hij was samen met 2 andere wandelaars op weg naar de Europahütte, een berghut vlakbij de Italiaanse grens in de buurt van de Brennerpas. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. 2 van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Zondag 20 september staat Pekendonk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival viert dan de vrijheid op het Heuvelplein, rond het gemeentehuis, in de Koppelstraat en in de muziektuin. Met een programma voor jong en oud, speciaal voor de Laarbeekse schoolkinderen. Vanaf 11:15 zijn op het Heuvelplein militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Om 11:10 start de bevrijdingsoptocht. Je kunt meelopen vanaf het Heuvelplein naar het monument naast het gemeentehuis. Om 11:30 wordt daar het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Lianne van der A en jeugdburgemeester Olivia. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. De gemeente Boekel heeft een voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit geeft de gemeente de kans om onroerende zaken in dit gebied te kopen, zodat het woningbouwproject op deze plek beter kan worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel stelde dit recht vast op 8 september 2026. De maatregel is nodig vanwege de grote vraag naar woningen. De Morgens is een kansrijke locatie voor nieuwe woningen en voorzieningen. Eigenaren die hun grond willen verkopen moeten nu dus eerst met de gemeente onderhandelen. De voorkeursrechtbeschikking ligt vanaf 11 september 6 weken ter inzage. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Met deze David Bowie zitten we zomaar ineens in deel 2 van Voor de Nacht Begint. En op vrijdag hebben we 2 beste zangersplaatjes, want ze maken elke keer 6 liedjes. We hebben maar 5 werkdagen dat deze show is. Nou, in dit geval gaan we iets draaien wat ook voor Yves Berends is. Zoe Levee. En voor altijd.

Finding Out More Heaven. Eerste albumtrack voor dit uur wordt er eentje van Elton John. Terug te vinden op het album The Love Songs, kwam uit in 1995. Hier is I Guess That's Why They Call It The Blues.

vind het een beetje vreemd. Ze hebben niet heel veel liedjes gemaakt, deze Over Machine. Maar dit vond ik destijds wel heel erg leuk. How Bizarre. En deze, broer en zus, die heeft er een hele stapel gemaakt van die liedjes. Een daarvan is deze Jambalaya. Hier zijn de Carpenters.

Muziek van Jim Capaldi en I'll Keep Holding On. Het moet ongeveer een jaar geleden zijn dat ik op een andere radiozender het volgende nummer hoorde. En dan denk ik van, wie is dat nu? Want ik kende het nog van vroeger. Nou, Glen Campbell staat op Greatest Hits. De Wichita Linneman. Heerlijk.

Judgment op de radio OZR 920 van Neil Horan. We gaan eens even terug in de tijd te doen met The Faces. Here's Stay With Me.

0: Soul Asylum en de Runaway Train. Had al weggelopen kinderen. Dat is in Amerika. Was destijds hot. Dus we hebben besloten om dat liedje te maken. En dit is zo'n blaadje wat in zo'n top veel duizend altijd voorkomt. Frans Halsema, hier is Voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. De gemeente Boekel heeft zijn voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit geeft de gemeente de kans om onroerende zaken in dit gebied te kopen, zodat het woningbouwproject op deze plek beter kan worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel stelde dit recht vast op 8 september 2026. De maatregel is nodig vanwege de grote vraag naar woningen. De Morgens is een kansrijke locatie voor nieuwe woningen en voorzieningen. Eigenaren die hun grond willen verkopen moeten nu dus eerst met de gemeente onderhandelen. De voorkeursrechtbeschikking ligt vanaf 11 september 6 weken ter inzage. Ben je nieuwsgierig wat er met je spullen gebeurt als je ze inlevert bij de kringloop? Dan moet je op zaterdag 3 oktober naar kringloopcentrum Den Einder in Sint-Oederode. Die opent dan de deuren voor de Nationale Kringloopdag. Bezoekers krijgen dan een uniek kijkje achter de schermen en dat gaat veel verder dan alleen de winkel. Niet alleen de verkochte items, maar ook de verwerking, recycling en sociale projecten worden uitgelegd. Vrijwilligers leiden je in de kringloopwinkel rond en vertellen wat er allemaal gebeurt met jouw ingeleverde goederen. Afgelopen voorjaar werd de dorpsapp in Mariahout geïntroduceerd. En die app heeft de interesse gewekt van de dorpsraden van de andere kernen in Laarbeek. Het is een digitale plek waar alle informatie en het nieuws van het dorp samenkomt. En die werd dus in Mariahout al met succes in gebruik genomen. Afgevaardigden van de dorpsraden en dorpsplatformen van Laarbeek kwamen op dinsdag 8 september bij elkaar in het buurthuis in Mariahout om meer te horen over de app. Johannes Bergsma van de dorpsapp verzorgde de uitleg over de techniek en toonde diverse voorbeelden. En het is nu aan de dorpsraden om te besluiten of ze ook willen aanhaken op de app. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

just wanted to love you.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Zondag 20 september staat Pekendonk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival viert dan de vrijheid op het Heuvelplein, rond het gemeentehuis, in de Koppelstraat en in de muziektuin. Met een programma voor jong en oud, speciaal voor de Laarbeekse schoolkinderen. Vanaf 11:15 zijn op het Heuvelplein militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Om 11:10 start de bevrijdingsoptocht. Je kunt meelopen vanaf het Heuvelplein naar het monument naast het gemeentehuis. Om 11:30 wordt daar het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Lianne van der A en jeugdburgemeester Olivia. Ben je nieuwsgierig wat er met je spullen gebeurt als je ze inlevert bij de kringloop? Dan moet je op zaterdag 3 oktober naar kringloopcentrum Den Einder in Sint-Oederode. Die opent dan de deuren voor de Nationale Kringloopdag. Bezoekers krijgen dan een uniek kijkje achter de schermen en dat gaat veel verder dan alleen de winkel. Niet alleen de verkochte items, maar ook de verwerking, recycling en sociale projecten worden uitgelegd. Vrijwilligers leiden je in de kringloopwinkel rond en vertellen wat er allemaal gebeurt met jouw ingeleverde goederen. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Non-stop OSR.